0: tijden werk ik bij die hospitaal grote keer. Ik werk als een groepsupervisor of als een patient mentor. En mensen horen mijn story en hulle wordt nou geïnspireerd bij mijn story. Maar ik zie andere mensen bij die hospitaal en ik zie hulle, die mensen wat kanker heeft, die mensen wat HIV heeft, die mensen wat sukkel met mental health, soms van die mensen wat die kan lopen, soms van die mensen hulle kan niet worry, soms van die mensen is blind. Hulle is die mensen wat voor mij inspireert. Van die mensen wat niet, die mensen wie ze leven zo zwaar is. En het lijkt amper zoals alles. Voor andere mensen lijkt het zoals daar die mensen bij hulle einde is. Maar hulle staan nog op. Hulle staan nog steeds op elke dag. En hulle kap niet aan. Dat is die mensen wat voor mij inspireert. En om steeds te geloven dat God een plan heeft voor mijn leven. Zo so, is die mensen van nog steeds aankap in God's plan voor mijn leven, in die liefde wat mijn familie voor mij wijst, elke dag.
1: Jy is voorwaar die toonbeeld van inspirasie. As jy aan iemand 'n boodskap kan gee wat tans in 'n situasie sit of siek is en hulle voel dinge word nie beter nie, watter boodskap sou jy dan aan hulle gee?
0: Wel, ek klink nou in die onderhoud as ek probeer net om mensen te motiveren. En ik maak dit misschien klink als dat dit makkelijk is. Maar ik weet dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk om elke dag op te staan. Nie. Maar en ik heb ook nog baie van God gepraat. Van dat is die waarheid. Een mens kan het niet doen zonder God. Nie. Als jij nog steeds elke dag wakker skrik. Je voelt elke dag dat is nog steeds asem in je lichaam. Je maakt nog steeds je oor op. Jy moet net onthou, is nog nie klaar nie. Dis jou einde nie. Jy dink vandag is nou nie die dag nie. Jy dink jy wil net opgee, maar môre skrik jy weer wakker. En dis die einde nie. En jou track record van al die slegte dae in jou lewe, jy het al daai dae gesurvive. So hoekom sal jy nie die ding nou oorleef nie? Moet net nie opgee nie. Soos ek nou gesê het my jonger self, glo nog steeds in jouself, want elke dag wanneer jy wakker skrik, wanneer jy jou oë oopmaak, dis net 'n herinnering dat God nie klaar met jou is nie.
1: Die goue reël hier vir my is: hou net aan. Deursettingsvermoë en 'n positiewe ingesteldheid is presies wat 'n mens benodig om jou deur 'n moeilike tyd te bring. Indien jy nog nie die RSG-toep afgelaai het nie, mis jy uit, hoor. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En dis boonop gratis om die toep af te laai. Nou ja, toe ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Totsiens.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.

flow. Op je 55ste verdieping van Pontische gebouw. Daar is zij met haar bierse om al zilver schoen te houden. Eén dag op er één dag, zij is pochrig uitgevat. Klim zij boer tot op je dak, kijk je uit zich oor die stad. Zij tikkie draai met haar bierzemstok, zij zijn haren voelt zij vrij. En zweert zij toe die ruimtes in, om haar vrede te gaan kry. Sinds zij zaterdagavond in de volmaan, laat mij dans, ik wil dans.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 net hier op RSG vanuit die baai. I've been crying today
1: through my name. Hier is Deri Vallei, Selby Williams en Dion Meyering op RSG Spitstyd.

En dit was 'n deel uit een van Dunsey se houtblaas kwintette. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG, onthou ons haar uit tussen 100 en 104 FM, die webtuiste is rsg.co.za en die audiokanaal is 813. Een week of wat gelede het ek 'n opname gespeel, waarin Maria Kliegel voorste cellist opgetree het. In hierdie aflevering van Musiek van Bons is dit die beurt van Jacqueline Dupré, wat ongelukkig op 42 jaar oorlede is, en wat ook as een van die wereldse bekendste en beste celliste beskou word. Sy speel die Sicilienne van Maria von Paradiso, en Gerald Moore begelei in Dupré.

0: Ons het geluister na deel uit Karl Stamitz se klarinetkonsert nummer 11. Kalman Berkus is bygestaan deur die Niklaus Estrasi Sinfonieorkes.
1: Hallo almal. Ek is Hendrik Hofmeyr, komponis en liefhebber van klassieke muziek. En soos vele wat my passie deel, luister ek graag elke donderdag aand na Musiekbonbons op RSG.
0: Yenu Yandu speel nou die deel uit Haydn se klaviersonate in C major. Hierdie baie produktiewe komponis het meer as 60 klaviersonates gekomponeer.

Moi, moi, moi, was je woorden ook, terwijl jij mentel sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, dan voor mij zei, terwijl je zweet, zweet, in mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internationale Fietsry, die Nationale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis. Die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.